0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen.
0: Wij zijn DNO.
2: I like that.
0: Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Beaumas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden.
3: Let's do it!
0: Hey,

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 een 0,3% daalde. En tot zover het nieuws. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en

0: Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kenshof, een Haitiaanse stad vlakbij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

In de dag van zondag op maandag viel er in Kenshof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En tot zover het nieuws. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

De Moonshine Ramblers en Green Cadillac samen op het podium tijdens Dijka Live in het park in Steenwijk. Twee bands, twee stijlen, één avond vol energie en herkenbare muziek op 26 augustus, 's avonds om 9 uur. De Moonshine Ramblers hebben inmiddels meer dan 160 shows op hun naam staan. Met scheurende gitaren, knallende drums en een flinke dosis energie maken zij van ieder optreden een feest. Green Cadillac brengt je terug naar het Amerika van de jaren 50 met hun aanstekelijke rockabilly. Met gitaar, contrabas en drums serveren zij korte up-tempo nummers vol heartbreak, hot rods en love stories. Hoe ziet Hollandse Veld er over 10, 20 of 30 jaar uit? Welke voorzieningen zijn belangrijk en wat is er nodig om het dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties? Plaatselijk Belang werkt samen met BNO Architectuur en Stedenbouw aan een toekomstvisie voor Hollandse Veld. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het dorp? Welke kansen ziet u? Welke ideeën wilt u meegeven? Tijdens de jaarmarkt op 29 augustus is er een kraam van Plaatselijk Belang waar ideeën kunnen worden gedeeld.

zijn de headlines uit het nieuws. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Os is een lichtend voorbeeld. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke trein in de spits willen mijden. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kenshof, een Haitiaanse stad vlakbij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Voor Joanna Kosiek uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeld

0: Materiaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. En tot zover het nieuws.
1: Zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Vieses. Sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Let's do it.
9: Hey,

Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. Musica Vocalis geeft op 29 augustus van 1 tot kwart over 2 een openbare repetitie en van 4 tot 5 een concert met veelzijdig repertoire, gezongen met passie en enthousiasme in het Uffelter Kerkje. Musica Vocalis is een dynamisch kamerkoor uit Zwolle. Dat repertoire brengt uit alle stijlperiodes, van de vroege middeleeuwen tot werk van hedendaagse componisten. Kwaliteit en plezier in het maken van muziek gaan hand in hand. De entree is gratis.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vannacht heeft er een grote brand gewoed in een olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Die zou voor de vijfde keer door een Oekraïnse droneaanval zijn getroffen. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft na uitgebreid onderzoek onduidelijk. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalt naar het laagste niveau sinds begin mei. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

waterschap Drents-Overijsselse Delta roept inwoners op alert te zijn op blauwalg en contact met verdacht water te vermijden. Door de aanhoudende warmte, droogte en het beperkte doorstromen van water neemt de kans op de bacterie toe. Blauwalg kan het water groenblauw, roodbruin of troebel kleuren en voor stankoverlast zorgen. Contact met besmet water kan leiden tot jeuk, huiduitslag, rode ogen, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook huisdieren lopen risico. Ook dit jaar organiseert de stichting Sportpromotie Diever voor jong en oud weer de jaarlijkse Klok Sanidroom Brinklopen in Diever. Op 25 augustus vindt de laatste brinkloop van dit jaar plaats. U kunt dus nog een keer deelnemen aan dit kleinschalige hardloop-evenement waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de Brink is 1250 meter lang. Het begint om 19:30, volwassenen betalen 6 euro, kinderen tot en met 16 jaar betalen 3 euro.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en 1 die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een 3e drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van 1 uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïnse droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. En tot zover het nieuws. Zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de A7 Zaanstad-Hoorn staat bij de Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Er staat ook een auto in

0: minuten dicht en daar is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you. Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Dit is DNO.
1: Voor Joanna Kosiek uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki-master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. De Moonshine Ramblers en Green Cadillac samen op het podium tijdens Dijka Live in het park in Steenwijk. Twee bands, twee stijlen, één avond vol energie en herkenbare muziek op 26 augustus, 's avonds om 9 uur. De Moonshine Ramblers hebben inmiddels meer dan 160 shows op hun naam staan. Met scheurende gitaren, knallende drums en een flinke dosis energie maken zij van ieder optreden een feest. Green Cadillac brengt je terug naar het Amerika van de jaren 50 met hun aanstekelijke rockabilly. Met gitaar, contrabas en drums serveren zij korte up-tempo nummers vol heartbreak, hot rods en love stories.

zijn de headlines uit het nieuws. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Hij zou kort daarvoor zijn ontvoerd. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. De directie wil mogelijk 50.000 personeelsleden ontslaan en fabrieken sluiten. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Hall. En er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO.
1: Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. Proef en beleef op 1, 4 of 15 september de sfeer van Drenthe zoals Vincent van Gogh die leerde kennen. Een korte vaarttocht over een historisch stukje Hogeveense vaart. In de vertrekunit van de Drentse Praam wordt een video vertoond waarin Vincent van Gogh aankomt in Hogeveen en kennis maakt met Drenthe. Er wordt koffie met boerenmik geserveerd. Boerenmik aten de veenarbeiders vroeger ook. Bij de plaggenhut ga je van boord en ontmoet u het veenvolk. Vertrek op alle genoemde data om 9:30 of om 13:30 bij de Drentse Praam aan de Terpweg in Hogeveen. Een kaartje kost €19,75.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïens vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. En tot zover het nieuws. Zonnig en droog met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden.

Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: feitelijke opzegdatum al gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is DNO.
1: Waterschap Drents Overijsselse Delta roept inwoners op alert te zijn op blauwalg en contact met verdacht water te vermijden. Door de aanhoudende warmte, droogte en het beperkte doorstromen van water neemt de kans op de bacterie toe. Blauwalg kan het water groenblauw, roodbruin of troebel kleuren en voor stankoverlast zorgen. Contact met besmet water kan leiden tot jeuk, huiduitslag, rode ogen, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook huisdieren lopen risico. De Moonshine Ramblers en Green Cadillac samen op het podium tijdens Dijka Live in het park in Steenwijk. Twee bands, twee stijlen, één avond vol energie en herkenbare muziek op 26 augustus 's avonds om 9 uur. De Moonshine Ramblers hebben inmiddels meer dan 160 shows op hun naam staan. Met scheurende gitaren, knallende drums en een flinke dosis energie maken zij van ieder optreden een feest. Green Cadillac brengt je terug naar het Amerika van de jaren 50 met hun aanstekelijke rockabilly. Met gitaar, contrabas en drums serveren zij korte up-tempo nummers vol heartbreak, hot rods en love stories.

zijn de headlines uit het nieuws. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege doden van betogers. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. En de Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Hall. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Voor Joanna Kosiak uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki-master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Ook dit jaar organiseert de stichting Sportpromotie Diever voor jong en oud weer de jaarlijkse Klok Sanidroom Brinklopen in Diever. Op 25 augustus vindt de laatste brinkloop van dit jaar plaats. U kunt dus nog een keer deelnemen aan dit kleinschalige hardloop-evenement waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de Brink is 1250 meter lang. Het begint om 7:30. Volwassenen betalen €6, kinderen tot en met 16 jaar betalen €3.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. En tot zover het nieuws. In het oosten en zuidoosten hoge bewolking. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een 30 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht.

0: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motoclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Ze kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. En de 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten hoge bewolking. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling

zijn de headlines uit het nieuws. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. En een rechter in New York weigert de veroordeling van de 64-jarige Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell vroeg dit zelf aan en vertegenwoordigde zichzelf, maar voerde volgens de rechter geen waardevolle argumenten aan. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Vanuit Drenthe en Overijssel.

Goedenavond weer vanuit het Hitmuseum bij DNO. Welkom in het museum en ik hoop dat er weer wat voor u bij is uit die vervlogen jaren. Muziek het meest uit de vorige eeuw nog. En ja, en daar begonnen we ook al mee. Albert Hammond, een bekende hier in het museum. Down by the River. Ja, we kennen natuurlijk nog meer liedjes van hem. The Peacemaker, The Free Electric Band, When I Need You, bijvoorbeeld. En nog veel

meer natuurlijk. Welkom en de volgende die is klaarstaan. Dat is niemand minder dan de formatie uit Zweden. Die halverwege de jaren 70 de bekendste groep ter wereld werd. ABBA, dus een internationale platenmarkt veroverde. Met heel wat nummers. En dat deden zo Annefried Lindstad, Björn Uvasius, Benny Andersen en ook Agneta Velskog. Ze gaan voor ons zingen. Ring, ring.

Ja, de Tumbleweeds waren dat met Somewhere Between. Met onder andere ook Ruud Hermans. Ja, die werd in 1973 zanger bij de Tumbleweeds. En waarmee hij een paar jaar later dit nummer de hitlijsten inzong. Ja, we gaan nu naar The Middle of the Road. En met het nummer Shelby. Oh, die weigert gewoon. Dat kan ook natuurlijk. Doen we weer even in de andere speler in. Moet kunnen hier in het museum. Dus gaan we gewoon naar Samson en Delilah.

John Denver met Sunshine on My Shoulder. Is altijd prettig natuurlijk, een beetje zonneschijn op de schouders. En wie kwam er nog meer langs? Ja, Ben Kramer natuurlijk, ook een oude rot in het vak. De Clown, met De Clown was hij. Hij was ook nog in Meppel op zijn 80ste verjaardag. Ja, goed. En nu is er ook nog een oudje aan de beurt. Dat is Jim Reeves, die kennen we natuurlijk ook nog. I Love You Because...

Celine Dion. Ja, een Canadese singer-songwriter die wereldwijd meer dan 20 miljoen albums heeft verkocht. Haar muziek is beïnvloed door genres als rock, rhythm and blues, klassieke muziek en ook gospel. Ja, ze is zo beroemd om haar technisch capabele en krachtige stemgeluid. Wie ook nog langs kwam, dat was onze eigen Saskia en Serge met het Blanket on the Ground, geschreven door Gamble. Ja, we kennen hem natuurlijk ook in allerlei andere uitvoeringen. We gaan nu naar Dr. Hook en de Medicine Show. Ja, en in Amerika probeert men al jaren een sluitende omschrijving te geven van het fenomeen Dr. Hook. Is het nou die man met dat ooglapje? Maar waarom zingt die ander dan bijna alles? Ja, het antwoord is: Dr. Hook is de hele groep. Een uniek en veelzijdig collectief. Ja, in het begin jaren 70, de periode van Sylvia's Mother dus. En daar gaan we nu even naar luisteren.

kwam weer wat van alles langs. En even kijken. Ja, Simon en Garfunkel kwam ook langs met Mrs. Robertson. En onze Ierse zanger Chris de Burgh met Carry Me. En Eric Clapton, die mocht er ook nog even de Lay Down Sally uit 1977 ten gehoor brengen. Ja, even naar de laatste plaat en voor het nieuws. En dan gaan we met Johnny en Rijk, gaan we eens even naar de Veluwe, denk ik. En Stapos komt er ook nog langs. Wij zijn twee eenzame kooibos. Tot straks na het nieuws van 8 uur.

0: Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu in een mottenzak bij ons in.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En tot zover het nieuws. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden.

0: van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Vanuit Drenthe en

0: Welkom in het Hitmuseum van Jan Willem Troost. Yeah!
1: Ja, welkom in het tweede gedeelte van het Hitmuseum. En dat deden we nog met uit Engeland. Een band die in 1963 is opgericht in Manchester, de Hollies. En u had het vast al wel aan de stemmen gehoord. Een formatie die op een land- en streekgenoten de Beatles na onbetwist ook de succesvolste Britse popgroep is. Ja, ondanks de vele hitsuccessen zijn de leden van de groep tamelijk onbekend. Naast de bekende hits zijn er ook nog tal van leuke nummers op LP's te vinden. Zoals dit nummer ook, Charlie and Fred uit 1967 van het album Butterfly. En we gaan verder met een formatie, Toto. En dat heeft niks met voetbaluitslagen te maken, maar gewoon met veelal muziek. Een Toto-formulier wordt ingevuld door bassist David Hunkate, zanger Bobby Kimball en ook gitarist Steve Lukather. En ook David Pates doet mee. En hier zijn ze met een nummer dat heet gewoon Make Believe.

Dende Music stapt. Dat was niemand minder dan Pussycat. En ook de Bee Gees kwamen langs met Holiday. En Toto natuurlijk met Make Believe. Ja, ik wil ook nog even stilstaan bij het overlijden van weer een artiest. En wel Frank Beard. Is 77 geworden en overleed op afgelopen woensdag 19 augustus dus. De drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top. Hij overleed op zijn ranch in Texas. Ja, ZZ Top begon in 1969 en ontwikkelde zich in de loop der jaren steeds meer van blues naar rock. Ja, ze gingen allen hun eigen weg met z'n drieën. Bert ging richting Jamaica en Billy Gibson naar Frankrijk. En ook de bassist Dusty Hill ging naar Mexico. En die is in 2021 overleden. Hij was ook de enige zonder grote baard. Ondanks dat zijn naam eigenlijk Beard heette. Frank Beard dus. We gaan luisteren naar een van hun grote hits. Ja, natuurlijk Sharp Dressed. Maar deze is nog bekender natuurlijk. Gimme All Your Lovin'.

Anne. En dat was natuurlijk van onze eigen Herman van Veen. Ja, tijd voor een Nederlandse troubadour. Dus, en die kreeg ook ooit wat te maken met de Canadese troubadour Leonard Cohen. Met het prachtige nummer Suzanne. Maar hier was hij gewoon met Anne. Een van zijn kinderen. Goed. Herman van Veen en Elvis Presley. Die kwam ook nog even langs met Are You Lonesome Tonight? En ook Sing for the Day van George Baker Selection. We gaan verder met een nummer van Van Morrison. Tezamen met Linda Cale Lewis. En ze gaan zingen Old Black Joe.

ze voelden zich zo. En dat was natuurlijk normaal. En daarvoor de Dubliners. Ja, daar gingen we even naar Ierland. Many Young Men of 20. En ook Van Morrison dus met Linda Kay-Lewis. O Black Joe. We gaan nu naar een Amerikaanse popster die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Bruce Springsteen. Die zijn platen alleen uitbrengt nadat hij helemaal overtuigd is van de muzikale zeggenschap van de songs. Hij wordt ook begeleid door de E Street Band. En hier is de Bos met een live gewone uitvoering van I'm on Fire uit 1985.

39 was dat. En niemand minder dan van Queen. En ook kwam langs Shakira met zijn Objection, een tango. En we gaan alweer naar de laatste plaat. Dat is een mooie live uitvoering. Kayak, tezamen met De Kast. Het nummer Rustless Queen. De muziek is van Ton Scherpenzeel en de tekst van Irene Linders. Dan gaan we zo uit. Ja, die mag het hek straks sluiten van het museum. En dat doen ze dus. Ik wens u nog een hele fijne avond. Tot het volgende Hitmuseum.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En tot zover het nieuws. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Doc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc.

zijn de headlines uit het nieuws. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerle 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. En in Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headline.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend.